Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo. Signal.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

eerste catastrofe. Boom, boom, boom, boom. Het was op een zondagmorgen, onkel Miele die was thuis. En plots die stormde tante net te binnen met gedruis. Ga luwelijk wordt, ga slechter, ik word zolen door Gwener. Want gij wist gewoon vertellen dat ze grote voeten neer. Dat is niet waar, zijn onkel Miele, gij dan niet gezaad. Gij zus maar gezaad, als dus gij schoen had, dat het een elf.

Ze maken altijd ruzie, maar ze houden van elkaar. Ze maken altijd ruzie, maar ze houden van elkaar. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. De tweede catastrofe. Boom, boom, boom, boom. Toen tante Nitte 's morgens opstond, mensen ze verschoot. Want op de tafel lag dat haar kanarievogel dood. Zeg Miele, riep ze woedend, wat had de neu weer al gedooi. Toen onkel Miele het pietje zag, die riep haar groentooi. Dat is er mee, diene citroen, die ik van de nacht uit gedeuwen op. Dat sap van diene citroen, is u een oordig smoksken op. Dat is mijn onkel Miele en ik de centraal. Het zijn twee brave zielen, waar ik zoveel van hou. Van zie mijn onkel Miele.

de derde catastrofe. Rum, bum, bum, bum. Zoals het ieder jaar is familie grote kaars. En onkel moet behangen, maar dat is voor hem een kruis. Dan ook maar vlug begonnen om er af vanaf te zijn. Toen het gedaan was, riep mijn tante nitsen als een zwijn. Al die bulten in dat papier, zeg, wat hebben we weer al gedaan? Godverdenken ze mijn onkel Miele, kijk de kamers niet af.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: De FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan.

0: wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de FED voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Maat heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

zelden vind je iemand die den zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet?

Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pijl

Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou die je nooit een kaviaar verslikken. En doe er maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo. Zo is het.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

modern. Maar ook een tonge. Of gewoon oud is. Why do you whisper green grass? Ga hiervoor naar onze website www.flevopsychoomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. Dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws. Flevo, ziekenomroep.

Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij-app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Zieken en roep!
4: Sunny!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

Maandag 29 juni van het jaar 2026. Een beetje een alternatief binnenkomen met Blood, Sweat and Tears. De Lucrezia McEvil. Leuk dat u erbij bent. Mijn naam is Leo en het programma dat heet natuurlijk weer Los Verband. En we zijn bij u tot aan 9 uur. We besteden het eerste uurtje aan Nederlandstalige muziek. Straks natuurlijk onze artiest van de avond en Middle of the Road. Nou, laten we met de Middle of the Road straks even wachten. Maar eerst even de Nederlandstalige muziek doen. Nou, laten we een beetje vrolijk beginnen. En dat gaan we doen met de muziek van Nieke. En volgens mij is er wel iets aan de hand natuurlijk. Wat natuurlijk de komende avond en nacht zeker gaat gebeuren. Dat heel veel mensen in de kantine, in de kroeg zitten. Om naar voetbal te gaan kijken. Nou, wie zal het zien? Hier is Nieke in de kantine.

0: Lekker vrolijk plaatje, dat afkomstig van Nienke in de kantine. En uiteraard, het gaat wel een klein beetje over voetbal. Maar voel mij er ook heel veel mee wat er daarna gebeurt. Maar goed.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Nederlandstalige muziek, dat draaien we nog altijd. En voor de volgende gaan we weer even een lekker stukje terug in de tijd. En dat gaan we doen samen met de muziek van Marianne Weber. En die is genaamd Jou Vergeet Ik.

0: Nederlandstalige muziek en dat afkomstig van Marianne Weber. En ja, die is altijd wel heerlijk populair. En dit keer een nummer, jou vergeet ik niet.
1: U luistert naar de Flevo
2: Ziekenomroep.
0: Goed, gaan we eens even wat anders doen richting de hitparade. Want daar staan natuurlijk ook wat Nederlandstalige werkjes in. En dit is volgens mij hagelnieuw. Het heet Flair, tenminste volgens mij is dat een groep. En de titel heet Door het oog van de nacht.

0: is eigenlijk hele oude muziek. Ergens misschien wel uit de jaren 60 vandaan. Gezongen door Mia en Leo. My Baby Balla Balla.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we blijven nog een klein beetje in die oude muziek. Waarom ook niet? Deze is bijvoorbeeld afkomst van Karen en de Heikrekels. Mijn speelgoed.

0: ook weer heel erg houdt natuurlijk van Karin en de Heikrekels. Mijn speelgoed. Weet je wat, we gaan eens even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Samen met Russo en Mart Hoogkamer. Hier is nummer Pak Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: pak mij.
1: En dat was Rousseau samen met Mart Hoogkamer. Pak mij.
0: Goedenavond.
1: En zo drinken we natuurlijk onze artiesten vanavond. Of eigenlijk onze artiest. Blijf luisteren. Maar eerst nog even nog wat Nederlandstalige muziek. Net gingen we terug naar de jaren 60. Nou, deze is denk ik wel een stukje nieuwer. Van Lucas en Gea. Hier is Zonder Jou.

0: Is er een defibrillator of niet? Want godmondentje.
1: En dat ding dat doet eigenlijk maar 2 minuten. En ja, de mensen gaan er dus helemaal los op natuurlijk. Helemaal van links naar rechts. En ja, tegenwoordig gaan allerlei filmpjes natuurlijk de hele wereld over natuurlijk. Van Nederlandse voetbalsupporters die achter de oranje bus aanlopen. En dan inderdaad van links naar rechts gaan op de muziek van de Snollebollekers. Goed, het is ruim 1:59. Tijd voor onze artiesten van de avond. Blood, Sweat and Tears. De eerste die we gaan draaien is Spinning Wheel.

als artiesten vanavond heb ik vanavond gekozen voor The Blood, Sweat and Tears. En dit keer het nummer Heidi High. Maar eigenlijk heb ik het niet gekozen vanwege The Blood, Sweat and Tears. Maar eigenlijk vanwege de zanger, meneer David Clayton Thomas. Hij was een Canadese muzikant, piano en gitaar speelde hij. En was voormalig zanger dus van deze Blood, Sweat and Tears band. Clayton Thomas werd geboren als zoon van een Canadese soldaat. En een Britse musical hall zangeres tijdens de Duitse luchtmacht aanval in Londen in 1941. En hij groeide op in het Canadese Image Lake. Hij leerde daar als autodidact gitaar en piano spelen. En werkte op 19-jarige leeftijd in een staalgieterij van Hamilton. Tussen 1963 en 1965 leidde hij een rockband, The Fabulous Chase. En in 1966 The Boss Man, waarmee hij zijn bestseller Brainwashed 16 weken lang op de toppositie van de Canadese hitlijst wist te plaatsen. In 1968 ging hij vervolgens als leadgitarist naar John Lee Hooker. En in 1968 wisselde hij dat als zanger van Blood, Sweat and Tears. En met deze band had hij dus de diverse grote hits, waaronder dus You've Made Me So Very Happy, And When I Die, Heidi High en het nummer Spinning Wheel. En ook het zelf gecomponeerde song Lucrita McEvil, wat ik dus in het begin van het uur afgespeeld heb. Nou, in november 2004 gaf de zanger echter zijn laatste concert met Blood, Sweat and Tears en keerde terug naar Toronto en begon daar zijn 10-koppige All-Star Band. Nou, hij is dus kort geleden overleden op 84-jarige leeftijd en dat dus in Toronto. En dat ging dus allemaal om deze David Clayton Thomas, die eigenlijk geboren is onder de echte naam David Henry Thomaset. We gaan nog een nummer van ze draaien van Blood, Sweat and Tears. You Made Me So Very Happy.

Dat was dus muziek gezongen door de Blood, Sweat and Tears. En dat met de zangstem van David Clay Thomas, die dus afgelopen week is overleden. You've made me so very happy. Is misschien wel de grootste hit die de band ooit gehad heeft. En ik denk dat de meesten onder ons dat wel zullen herkennen. Straks na 9 uur ga ik nog een plaatje van ze draaien van Blood, Sweat and Tears. Goedenavond. Goed, we zijn toegekomen in ons volgende deel, de Middle of the Road muziek. Muziek voor iedereen. En dat zijn natuurlijk weer de muziekjes uit de hitparades, een beetje uit het verleden. En voor de eerste ga ik maar een beetje richting het jaar 2008. En daar vonden we deze van Coldplay. Best wel een heel grote hit geweest. De Viva La Vida.

beetje middle of the road muziek. En dat afkomstig uit het jaar 2008 van de formatie Goalplay. Viva la vida, oftewel lang leven het leven. En dan bedoel ik niet zo heel veel tijd meer. En ik dacht zo van, weet je wat, ik wil toch nog even gauw een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Lost Frequency, Live is All.

0: En de update-praters van vandaag dus Lost Frequency en Live It All.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, en we gaan voor de volgende. Maar weer even terug in de tijd naar het jaar 1974. En een beetje toepasselijk misschien wel. Bolland en Bolland. Mexico, I Can't Say Goodbye.

0: Een heel leuk plaatje afkomst van de gebroeders Bolland. Mexico, I can't say goodbye. En dan misschien wel met een klein beetje een boodschap naar wat er allemaal vannacht gaat gebeuren. En ik weet uiteraard niet of u daarvoor wakker gaat blijven. Maar zeker als u nog wat beter moet worden, is dat misschien niet zo'n goed idee.
1: Blijf wel ziek omroep.
0: Goed, we gaan opmaken voor het nieuws van 9 uur. Doen we nog maar één plaatje. En daarvoor gaan we richting het jaar 1985 met Aretha Franklin. Who's Summing Who? En daarmee zeg ik tot zo.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondjunt Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

carry on. En voor de vijfde keer vanavond was het Blood, Sweat and Tears. And When I Die. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij je nog tot aan 10 uur. Hier met het programma Los Verband bij de Flevo Ziekenomroep. Met nog een beetje country, klassiek en easy listening. En net als vorige nummer was toch ook al een klein beetje country. We gaan er zeker mee door tot een 9:30. En deze is afkomstig van Jake Slater. De Borrowed Time, zoals hij genaamd.

0: moderne countrymuziek, zo zullen we het maar even noemen. Afkomst van Jake Slater. Borrow Time. En dat hier allemaal op de Flevo Zieke Omroep.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we draaien dus countrymuziek. En het valt toch wel een klein beetje op dat de hedendaagse countrymuziek niet altijd in een vormpje te gieten is, zo zullen we maar even zeggen. Zoals deze van Norm Roek. Feeling Like the Future.

0: muziek afkomst van een enorm roek. Feeling Like the Future. En als ik dan een beetje naar teruglezen ben, dan heeft hij in 1981 al een LP uitgebracht die genaamd was de North American Cowboy. En daar heeft hij volgens mij de meeste succes eigenlijk mee gehaald. Maar anno 2026 doet hij eigenlijk nog steeds gewoon lekker plaatjes maken.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: Country muziek dus hier bij de Flevozieke nummer op nog tot aan 9:30. En zoals ik straks al zei, zijn altijd heel erg divers. Niet echt in een vormpje te gieten. Dit is weer een stukje rustig van Carrie Calloway. Smoke and Mirrors.

0: dat zijn best wel aardige stukjes muziek. Zoals deze van Cary Calloway, Smoke and Mirrors.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Ziekenomroep. We zijn nog altijd bezig met het draaien van country muziek. En dat doen we nog even tot aan 9:30. Hier is de Flatland Cavalry. Gone.

0: nummer gezongen door de Flatland Cavalry en is genaamd Gone. En deze band, de Flatland Cavalry, die komt uit Lubbock en dat ligt in Texas.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: We gaan lekker door met de volgende, met Jamie Streever, Pretty Good Start.

En de muziek afkomstig van Jamie Streever en The Pretty Good Start. Goedenavond. Blijf lekker luisteren, want zo direct om 9:30 hebben we uiteraard nog klassieke muziek. Maar we zijn nog niet zover. We hebben nog zo'n 7 minuutjes te gaan en ik denk dat we daar zeker nog 2 plaatjes in kunnen doen. Country plaatjes, zoals deze van Mabel May. Spaces Between.

0: prachtige muziek hier bij de Flevo Zieken omroep. Mabel May, zo is deze dame genaamd. En een nummer dat heet Spaces Between.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Zieken omroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Zieken omroep.
0: En we gaan zo direct natuurlijk een beetje richting de country. Of richting de klassiek moet ik zeggen. En ja, daarvoor moet ik echt wel even de kast in gaan om een mooi stukje klassiek voor u uit te gaan zoeken. Ga ik zeker doen. En in de tussentijd kunt u nog even luisteren naar Morgan Evans. She talks about Texas.
3: There's an old barn house on a patch of land. About 20 miles out from the crawfish stand on the edge of town.

Evans, ons laatste countryplaatje voor vanavond. Gezongen door Morgan Evans. En she talks about Texas. Goed, we gaan even een paar versnellingen terug. Want we gaan natuurlijk nu naar de klassieke muziek. Ik heb een stuk uitgekozen van Antonio Vivaldi. Concerto in Due Cori in B, het RV 583. En uit dat stuk speelde het Allegro.

0: Dat was dus een compositie van Antonio Vivaldi, Concerto in Due Cori, 1B, RV 583, het Allegro, daar spelen we in ieder geval. En bent u een liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Harry Oberdorf op deze stoel. En die speelt natuurlijk mooie stukjes muziek en weet er dan ook van alles bij te vertellen.
1: Blijf als ik kom erop.
0: Goed, we zijn toegekomen aan ons volgende deel, Easy Listening. En dit is Jack Scott, My True Love.

0: natuurlijk. Het is een heel oud wijsje van Jack Scott en My True Love. Maar als je daar een beetje zo je hoofd op heen beweert, dan ga je er bijna van in slaap vallen.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En we zijn nog altijd lekker bezig dus. En de volgende is een beetje dubbelzinnig, want de titel is It Hurts So Good. En familie Jackson is dat. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat de hurting dat goed voelt.

is het nummer Slow en dat wordt gezongen door een zangeres met de naam Roemer. En dat is de artiestennaam van een dame Sarah Joyce. En eigenlijk een stem die al een beetje vergeleken wordt met dat van Karen Carpenter. Dat vind ik wel een hele mooie vergelijking. Ja, en wat je natuurlijk al heel gauw hebt met easy listening muziek is dat het al vaak heel erg richting de klassiek gaat. En zeker zoals je dan iemand zo op een piano hoort spelen, dan denk je van, wow, dat is toch wel heel erg genieten. Dit is Roberto Carlos, Confisiao.

0: Roberto Carlos, of eigenlijk volmondig Roberto Carlos Baraka, wordt hier een beetje omschreven als een voorloper van de Braziliaanse rock and roll. Maar later is hij toch wat meer de rustige kant op gegaan en toen maakte hij dus dit Confisiao.
1: Flevo, ziek en omroep.
0: We zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening muziek en dat draaien we nog even tot aan 10 uur. En de volgende is afkomstig van een dame die heet Sandy Reed en het nummer is genaamd Why.

dat was nog even een stukje muziek van Sandy Weed en een nummer Why. En die ging daarbij nog even helemaal los. Goed, het is bijna 10 uur en dat betekent zo direct natuurlijk voor mij het moment om afscheid van u te gaan nemen. Maar morgen wordt natuurlijk het programma nog een keer gehaald vanaf 10 uur. En vanaf 8 uur en vanaf 10 uur is het nog een keer Flevo Klassiek met Harry Oberendorf natuurlijk. En straks vanaf 2 uur is er Freddy's Music Mix met Fred en met Aard. En natuurlijk vanaf 8 uur Jan en Trus natuurlijk me weer als pleister op de wonden. Ik ga daar met Julie Cruz en Falling en daarmee zeg ik wel welterusten.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, en een hele goede morgen, dames en heren, op deze fraaie, toch nog wel warm, maar niet meer zo bloedhete zondagochtend. En ik opende dit eerste stuk van dit live programma van de Flevo Ziekenhoop, namelijk Flevo Zondagochtendklassiek, met de Chaconie van Henry Purcell. Chacon is een dans, en kennelijk is dat een omspeling van die dans. Het stuk staat in G klein en het is... Purcell schreef het over een bas. En dat, die bas die neemt hij dan als gegeven. Dan schrijft hij dus allerhande antwoorden in de overige stemmen op. En hij schijnt ontzettend gehouden te hebben van dit soort techniek. Want die is nogal beperkend. Maar dat leverde hem toch zo'n mooi stuk op als deze Chaconie. Uitgevoerd trouwens door het Orpheus Kamerorkest. En dan, dames en heren, heb ik al sinds enige tijd een cd in mijn discotheek. En die heet De Heitere Mozart. De opgewekte, de vrolijke Mozart. En Mozart hield van kaarten en dat soort zaken. En van kanons en zingen en dergelijke. Ook wel van af en toe wat scabreuze teksten. Maar goed, ik laat u twee stukken horen. Een kwartet Caro Mio Druck und Schluck. Ja, dat is een beetje woordspelingen. Dat is Köchelsindeling 571a. Het is een kwartet. En wordt begeleid door Convivium Musicum onder München onder leiding van Erich Keller. En de zangers zijn Erika Keut, Peter Schreier, Herman Praai en Walter Berry. En dan volgt het bandeltercet Köchelsindeling 441. Dat is een trio. En er is wel een verhaal zit daar aan vast. Want dat beschrijft hoe mevrouw Mozart... Dus Constance een lint kwijt is om haar haar in haar haar te binden. En daar maakt Mozart, haar charman Wolfgang, een muzikale grap over. En zij zongen dat met z'n drieën, namelijk Constance, hier gezongen door Erika Keut. Mozart was een tenor, hier Peter Schreier. En hun vriend... Gottlieb van Gioacchino zong de bas. Gioacchino hielp ook regelmatig. Chacam, ik zei, hield ook regelmatig Mozart uit geldproblemen. En hij zong de baspartij. En dat wordt hier gedaan door Walter Berry. Dus Caro Mio Druck und Schluck en het Bandel Trio.

Ja, weer Hans, weer Hans. We hebben het mooie lint-terzet van Mozart, wat ze ook in Huiselijke Kring zongen, met Constance, zijn vrouw en zijn vriend Gottlieb van Jacquin, was en Mozart zelf tenor, en ongetwijfeld heeft Mozart aan het klaversymbool gezeten. En hier werden Erika Keut, Peter Schreier en Walter Berry begeleid door Convivium Musicum München onder leiding van Erich Keller. En daarvoor hoorde u het kwartet Karamir Druk und Schluck. Dan met deze zomerse hitte, dames en heren, is Mitch je ontzettend goed heb ingesmeerd natuurlijk, is het goed vertoeven aan de waterkant, onder parasol, denk ik. En op 17 juli, moet ik nog even kijken voor de datum, ja, 17 juli 1717, vertrok de koning George de I uit het St. James Paleis, ging hij aan boord van een open vaartuig en werd hij de Thames afgeroeid naar Chelsea. En in een van de volkboten zaten 50 muzici die een muziek van Handel speelden. En natuurlijk de water music is dat. En daar laat ik u de eerste drie deeltjes van horen. De ouverture, Largo Allegro. Het tweede deeltje, Adagio e Staccato. En de derde weer een Allegro, overgaande in een Andante. En dat wordt weer een Allegro da capo. En het is de suite in F groot van de water music. Die staat in F, ja, F groot zei ik al. Ja. Dus Handel's werk, catalogus 348. En u hoort die English Concert, gedirigeerd vanaf het klaversymbool door Trevor Pinnock. We gaan een eindje varen.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Flevo Zondagochtendmuziek.
1: Ja, absoluut, dames en heren. Zo is het nog steeds. En ik liet u drie deeltjes horen uit de suite in F groot, Water Music. Händels werken in deling 348, hier uitgevoerd door de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En dan hebben we vandaag een verjaardag, dames en heren. En dit keer niet van een componist, maar van de beroemde Amerikaanse bariton Thomas Hampson. Hampson werd namelijk geboren in Amerika op 28 juni 1955. Hij viert vandaag dus zijn 71ste verjaardag, maar hij is nog steeds heel actief en heeft ook heel veel opnamen gemaakt, vele optredens, maar opnamen van onder andere cantates van Bach onder leiding van Arnoncourt. En ook opera heeft hij gedaan, Parelvissers en dergelijke. En ook orkestliederen. En daar heb ik een mooi voorbeeld van. Ik laat u de complete Lieder eines varenden gezellen horen. Ter viering van Thomas Hampsons geboortedag. En zijn vier deeltjes. 1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht. Als mijn liefje bruiloft viert. Dat is dus zonder de zanger. Hè. Ging heut morgen übers Feld. En liep door de velden van de ochtend en dan hoorde hij een vink zingen. Ik heb een gloeiend messer. Ik heb een. Mijn hart voelt alsof er een gloeiend mes in is gestoken. Zoveel liefdesverdriet heb ik in die twee blauwe ogen. De twee mooie blauwe ogen van mijn liefje, die zal ik nooit vergeten. Thomas Hampson, bariton, begeleid door de Wiener Philharmonica en door een mede-Amerikaan, Leonard Bernstein. Wat een ensemble, dames en heren. Gefeliciteerd, Thomas.

Ja, dat was de vandaag jarige Thomas Hampson met de Wiener Philharmonicon van Leonard Bernstein. Een lied aan het Fahnengezellen. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder. Open ik met een paar deeltjes uit de symfonie nummer 6 van Beethoven. En nu kan ik u nog net in de setting van Richard Wagner het lied laten horen van Mephistopheles uit Faust, Es war einmal ein König. De vrolijke Hampson.

0: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, absoluut, dames en heren. En u hoorde de drie laatste deeltjes uit de zesde symfonie van Beethoven, zijn pastorale. Hij staat in F groot en het is opus 68. U hoorde de Berliner Philharmoniker aan de lijn van Herbert von Karajan. En na dit orkestraal geweld laat ik u nu een wat rustiger orkeststuk horen, namelijk van Gabriel Fauré. Zijn Pavane, opus 50, hier uitgevoerd door het Parijs Orkest, Orchestre de Paris, onder leiding van Daniel Barenboim. Pavane.

Ja, dat was de Pavane van Gabriel Fauré, hier uitgevoerd door Orchestre de Paris, onder leiding van Daniel Warenboim, met als koor het Edinburgh Festival koor. En dat was opgericht en ingestudeerd door Arthur Oldham, een muzikus waar ik zelf onder het destijds beroemde koor van het Concertgebouworkest nog heb gezongen. En dan ga ik nog even terug naar Thomas Hampson, die vandaag 71 jaar wordt, de beroemde Amerikaanse bariton. En ik laat hem horen in twee iets wat lichtere liederen, namelijk van Haydn Wood, een Engelse componist, die leefde van 1882 tot 1959. Zijn beroemde lied Roses of Picardy uit de Eerste Wereldoorlog. En het wordt hier gezongen door Thomas Hampson, de bariton. En hij wordt aan de piano begeleid door Armin de Goetze Limian. En daarna laat ik u van de Amerikaan Stephen Foster, de eerste echte bekende Amerikaanse liederencomponist. Hij leefde van 1826 tot 1864. Hij is dus niet erg

oud geworden. En zijn muziek is ook wel wat betere salonmuziek. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik laat u hier zijn Beautiful Dreamer horen, gezongen door Thomas. En hij wordt begeleid door Jay Unger op mandoline, Molly Mason op gitaar en David Elfer op piano. Nogmaals, gefeliciteerd Thomas en dank voor de prachtige muziek die ons zo overdadig hebt geschonken.

zo 1, 2, 3 uit. Dat was natuurlijk die entertainer van Scott Joplin. En dat werd uitgevoerd door een pianist met de tegenwoordig onwaarschijnlijke naam William Bolcom. Schrijft het aan elkaar, maar hij is lang voordat al deze internetdingen ontstonden geboren natuurlijk. Dat is een echte naam. Daarvoor hoorde u Beautiful Dreamer van Stephen Foster, uitgevoerd door Thomas Hampson met een ensemble met mandoline, gitaar en piano. En daarvoor zong Thomas Roses of Picardy van Hayden Wood, begeleid aan de piano door Armin Goodsally-Minion. En dan heb ik nu voor u Geschichten aus dem Wienerwald. Dat is een wandeling in het Weense bos. Ik hoop dat u dat binnenkort weer zal kunnen doen. Misschien nog deze vakantie. En het wordt hier uitgevoerd door niemand minder dan de leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van, Nicolaus Arnoncourt. In Wenen laat een orkest van Weens klinken.

Ja, dames en heren, dan ben ik aan het eind gekomen van deze uitzending van Flevo Zondagochtend Klassiek. En ik hoop dat ik u met deze muziek een beetje verstoring heb kunnen bieden, nou een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven. Ik wens u natuurlijk een hele goede zondag om te beginnen en een algeheel en voorspoedig herstel. En ondertussen hoort u nog een kleine anderhalf minuut de Egyptische Mars, gespeeld van Johann Strauss Jr., gespeeld door het Koninklijk Concertgebouw Orkest, maar die kan ik u niet helemaal laten horen. Overigens wordt dit programma herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12 ochtends. U kunt morgenochtend luisteren naar mijn collega's Jan, Peter en Joop met We wachten op de dokter, 's avonds van 10 tot 12. Het is het Concertgebouw Orkest opgewekt en de Egyptische Mars begonnen. S'avonds collega Lea, maandag van 8 uur s'avonds tot 10 uur s'avonds. En dan morgenmiddag, dinsdagmiddag Frits Musicbox. En s'avonds Jan en Truus met als pleister op de wonden. Zo, dat was het. Dag!

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden.

DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die. Dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag geëvenaard

0: nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75ste geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
2: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. Treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75ste geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75ste geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.

0: High on the Moon, Tambourine. Dat is een Zweedse popduo.
1: Popduo?
0: Ja, popduo, ja.
1: Waarschijnlijk een mannetje of twee.
0: Nee, een man en een vrouw.
1: Een man en een vrouw?
0: Ja, Martin Rolinski en Marie Georgion.
1: Zullen we even goedemiddag?
0: Maar ik denk dat Marie, ja, kan ook een man zijn, ik weet het niet. Het was een debuutsingle.
1: Weet je tegenwoordig nooit, hè?
0: Nee, je weet het tegenwoordig
1: nooit. Zullen we even goeiedag zeggen tegen de luisteraars?
0: Oh ja, hallo, ben ik helemaal vergeten. Hallo luisteraars. Ja, goedemiddag weer met Aard aan de overkant. Met ons, zeg maar.
1: Ja, met ons.
0: Dan gaan we weer 2 uur jullie eventjes heerlijk vervelen met lekkere muziek, zeg maar.
1: Ik kreeg net een schokkend bericht.
0: Oh, nee.
1: Uit Canada, ja.
0: Nee.
1: Dus enorme woningtekort bij de Eskimo's.
0: Go now.
1: 3 weken hittegolf.

0: Nou, als ze nou nog niet weg zijn, dan weet ik het ook niet, hoor.
1: Ik wil nog even terugkomen op het nieuws net van André Hazes. Dat hij in Madurodam...
0: Ja, een beeldje.
1: Nou, zo groot was hij zelf niet. Hij had er gewoon kunnen staan.
0: Ja, dat is ook zo.
1: In de live grootte.
0: Ja.
1: Weet je trouwens André Hazes meer platen verkocht heeft na zijn dood dan voor zijn dood?
0: Ja, nee, dat kan niet. Hij kan ze nooit verkocht hebben.
1: Nee, hij niet, maar de platenmaatschappij.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Hij is populairder na zijn dood geworden dan voor zijn dood.
0: Nou ja, ik
1: dat
0: denk
1: vergeet al... iedereen
0: ja,
1: altijd.
0: Maar ja, weet je, als de zon schijnt, komt het allemaal weer goed,
1: als
0: toch?
1: Als mijn kont schijnt.
0: André van Duin.
1: Yeah.

0: Nou, dat doet hij wel, hè?
1: Zo, lekker, man.
0: Oh. Heb jij het nog een beetje heel gehouden, of
1: nee,
0: niet?
1: Nee, ik zat volkomen ernaast die dagen dat het zo warm was.
0: Ja.
1: Ik zat binnen apathisch. Ja. Apathisch, dus niet gewoon pathisch, maar apathisch.
0: Dat is behoorlijk.
1: Voor de televisie.
0: Ja, dat is behoorlijk.
1: En raketijsje in mijn hand en een beetje cola en een beetje natte klappen lappen.
0: Nee, ik was, moet ik zeggen, voor het eerst in 73 jaar mezelf. Ja, maar goed, kan zijn, hè.

0: mooi.
1: Mijn broer in Canada, die zit meester klapperen met zijn kastietten. Ja. Dat was een kastiettenkampioen.
0: Ja, die is er helemaal gek op, hè, op die dingen.
1: Ja, maar die is echt...
0: Hij kan het ook goed, hè? Ja, dat... Hij heeft een keer hier bij ons in de studio gedaan.
1: Van de week belde hij op. Een dikke vinger, ja. Tussen, met mijn vinger tussen de kastietten.
0: Tussen de kastietten gezeten.
1: Ja, bij een hele harde kastiet.
0: Ja, nee, dat kan behoorlijk aankomen.
1: Hey, met over Benny Nijman gesproken.
0: Ja. Ja, Bernardus.
1: Bernardus, heet hij Bernardus?
0: Ja.
1: Daar heb je ook hele goede witte wijn van trouwens.
0: Uit Hengelo.
1: Bernardus. Oh, lekker Chardonnay. Ja. Lekker man.
0: Ook maar een goede golfman.
1: Hele goede golfman. En dat komt van Ben Pon. Hè? Ben Pon, die is de eigenaar van de Californische wijn. Die heeft hij zelf daar opgezet. Wijn gehad. En dan is Bernardus wijn geworden.
0: Echt waar.
1: €32 op fles.
0: Zo.
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Benny Nijman. Ik was een recalcitrant mannetje. En toen deze plaat uitkwam, heb ik 5 singeltjes gekocht. En die heb ik aan mensen die altijd een beetje tegen mij aanliepen te zeiken. Mag ik dat zeggen, zeiken?
0: Ja, van mij
1: die
0: wel.
1: Tegen mij aanliepen te zeiken, die heb ik allemaal
0: zo'n singeltje. Nou, heb ik 2 keer gezegd. Nou, zei ik 2 keer. De één keer.
1: Ja, oké. Okay. Okay. En dan met het bericht van je hoeft me niet te zeggen hoe ik leef.
0: Ja.
2: Je bent alleen maar koppig.

Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je vieze woorden? Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe

0: Hij was eerst onderweg naar Kerstmis.
1: En
0: onderweg had hij ook nog op zoek naar de zomer.
1: Ja, ja.
0: Die man die zit veel in zijn auto.
1: De Chris Ria, hè?
0: Oh ja, hij is overleden, dat kan niet meer.
1: Nee, dat kan niet meer. Maar het was van, trouwens, dit nummer was van, dat klopt wel een beetje. Dit was van zijn album The Road to Hell.
0: Ja, nou, dat is hier de bedoeling.
1: Nou, dan weet je het wel, hè, ja, eigenlijk.
0: Niet op de fiets.
1: Nee.
0: Maar tenminste, niet als het een fatbike is, hè.
1: Aina Corrida.
0: Hey, coincidence.
1: En Dune.

0: Het nummer werd geïnspireerd door een gelijknamige Japanse film, hè?
1: En hoe heette die film?
0: Die film heette dus Aino Kurida.
1: Oh.
0: En dat heeft, dat betekent eigenlijk de dans van de liefde.
1: Oh.
0: Ja, ja. Hai. Ja, hai.
1: Hai. Een soort Sex on the Beach.
0: Ja, nou, zoiets. Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Heb je trouwens...
0: Sex on the fiets.
1: Seks
0: op de fiets.
1: Maar dan moet je geen stang hebben.
0: Nee. Hey, maar even iets anders.
1: Verzoekplaatje?
0: We hebben een verzoekplaatje binnengekregen.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: Dat is, welk wordt het?
0: Dat kan ik nog niet verklappen, maar het is van Joop.
1: Ah,
0: Joop van, ja, nou, dat staat er niet. Joop van de FZO staat er.
1: Joop, ja, van de, dat FZO. Kan alleen maar Joop van je gaan.
0: Ja, dat kan alleen maar die Joop zijn dan, denk ik.
1: Ja.
0: En die vraagt aan, Gerry en de Pacemakers. Dat is wel leuk voor
1: die
0: in het ziekenhuis.
1: Die ken ik uit
0: ken je die?
1: Liverpool. Ja, Gerry. Van de Merseyside kennen ze.
0: Van de Mersey?
1: Van de Merseyside.
0: Ja, ja.
1: En de Mersey is trouwens de rivier die door Liverpool heen loopt.
0: Ja.
1: De Mersey Sound is daarop gebaseerd.
0: Op die rivier?
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja. Dat is leuk. Leuk,
1: ja, dat is een leuk weetje.
0: Ja. Ja. Maar ik ken dat nummer niet van Gerry. Ik ken hem wel van Lee Towers. Die vind ik wel goed, hoor. Die vind ik wel goed, hoor. Die vind ik echt.
1: Je neven Wokulon.
0: Maar goed, misschien is dit een nieuwe uitkomst. We gaan eens even luisteren. Speciaal voor Joop. Daar komt hij, hoor. Ja, lekker.

0: Nou, toch mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ben er wel blij mee. Met je, echt zo'n mooi liedje.
1: Vertel het van mijn opa.
0: Even van je opa?
1: Nee. Mijn opa, die jenever wokkeloon zongen wij altijd.
0: Jenever wokkeloon?
1: Ja, mijn opa die dronk jenever.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ai.
1: En behoorlijk. Okay. Maar op een gegeven moment was dat niet sterk genoeg meer.
0: Nee.
1: Deed hij er wat buskruid bij.
0: Bij de jenever?
1: Bij de jenever deed hij gewoon buskruid.
0: Okay.
1: Maar opa, ik kan je wel vertellen, mijn opa heeft niets nagelaten aan ons.
0: Nee.
1: Alleen een gat van 7 meter in het crematorium.
0: Nou, wordt het toch nog een mooie dag, hè? Jay.

0: Dag.
1: Nou, dat was een mooie dag.
0: Ja, korte dag trouwens, hè?
1: Korter dan jij, hè? Ja.
0: Dag.
1: Dag.
0: Hey. Hele mooie dag. Joop, tot ziens, hè? Bedankt, hè?
1: Yo, Joop.
0: Leuke plaat, Joop. Volgende keer een andere, hè?
1: Oh, Joop zat in de studio. Ik dacht dat er een e-mail binnenkwam. Maar dat was Joop zelf, joh.
0: Ja, maar hij doet altijd dezelfde platen.
1: Ja, ja.
0: Hier never van gewoon. Want okay. hij moet nu naar de uitgang.
1: Ja, ja, ja, ja. Daar, joh. Olé, olé. Hot, hot, hot.
0: Hier is Buster Poindexter.
1: En?
0: De Banshees.

0: Nou, dat was het zeker, hè? Hot, hot, hot.
1: Ja, maar komt er weer aan, hè?
0: Krijgen we er nog een?
1: Ja, we krijgen er nog eentje. Midden juli gaan we weer naar de 35, 40 graden.
0: Weetje.
1: Ik weet niet waarom, maar...
0: Nee.
1: Ik heb de eieren al klaargelegd voor het koken.
0: Ja.
1: Trouwens, de mensen die nog een paar eieren zoeken, die chocoladejongens, hoef je niet meer te doen.
0: Nee.
1: Als je er nog een paar kwijt was met zoeken, hoef je niet meer te doen. Die zijn weg.
0: Wanneer worden de meeste airco's verkocht, denk jij?
1: In de winter.
0: Ja, dat klopt.
1: Waarom?
0: Dan worden ze niet verkocht.
1: Nee,
0: iedereen in de zomer dan gaan ze in één keer. Iedereen gaat dan airco's kopen. Ik snap er niks van.
1: Wat dan?
0: Je moet ze in de winter kopen natuurlijk. Zijn ze goedkoper?
1: Ja, dan krijg je gelijk met een pak kolen.
0: Ja. Nee, maar met een pak kolen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Bloemkolen.
0: Zullen we naar het volgende nummer gaan?
1: Boerenkolen.
0: Ja, boerenkolen.
1: Oké.
0: Bloemkolen.
1: Happy Feet.
0: Wie?
1: Happy Feet.
0: Ja.
1: Ken je die film?
0: Nee, wel van Paolo Conte.
1: Ja, nou.
0: Al een beetje aparte achternaam, Conte.
1: Ja, en dan ook nog Happy Feet.
0: Ja. Maar Happy Feet is, jij zegt dat het een film is, dat hoorde ik net toch?
1: Ja, dat was met Happy Feet, met dansende konijnen. Het was een hele leuke
0: dansende
1: film.
0: Toevallig, konijnen.
1: Ik ga nooit naar films, weet je wel. Maar toevallig was ik met mijn dochter, heel lang geleden, was ik naar die film Happy Feet, want zij wilde graag die Happy Feet zien.
0: Ja.
1: En er was over konijnen gesproken. Er was op de Veluwe, waren ze op de... Op de A20 is dat volgens mij. Stonden twee konijnen. Die stonden met een egel klaar om over te steken.
0: Mm-hmm.
1: En die egel zegt tegen die konijnen, hoe zit het nou? Hoe steken jullie over?
0: Mm-hmm.
1: En ze zegt, ja, dat doen we 's nachts als er weinig verkeer is. Hij zegt, dat is net zoals nu. Ja, net zoals nu. Hij zegt, ik zal het één keer voordoen. Hij zegt, als je er nou aankomt, over de straat gaat en je ziet dat je het niet gaat halen, dan moet je... In het midden van de twee koplampen moet je heel klein maken.
0: Ja.
1: En dan gaan ze over je. En dan hup, kan je daarna verder.
0: We hebben nog 17 minuten voor het nieuws. Hè?
1: Nog één keer. Ik doe het één keer voor.
0: Ja.
1: Naar de andere kant.
0: Hup.
1: Dan zei heel goed, heel goed. Dan zit de andere konijn. Die zegt, nou, heb je het gezien? Ja. Nou, doe ik het nog één keer voor. Dan zei de andere konijn ook. Hup, tussen die twee koplampen door, klein worden en hup, door. Nou, dus de schreeuwen van de overkant. Die konijnen zeggen, nou jij... Dus hup, komt er een auto aan. Dus konijn, hup, tussen de middag. En wat denk je? Plat.

0: voor deze plaat. Voor die T-Rex met Hot Love. En dat is echt de zomerse plaat uit de glitterperiode.
1: Ja, ja. En daarna luisteren we naar, nu luisteren we naar, Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye.
0: Ja, en nu even over een trein gesproken. Die moet wel op tijd rijden. Want als die overtijd is, dan is het geen love train meer, hoor.
2: Stop maar. Begin maar.

0: OJ's.
1: De OJ's, hè. Dat, beschouwd als de corner hoeksteen van de Philadelphia Soul Sound.
0: Ach, maar kunnen we eens een keer een heel programma over Philly Sound doen?
1: Ja, dat, is, dat lijkt me leuk.
0: Een mooie stapel platen van. Ja. Lekkere muziek is dat, hoor. Ja. Sunny Days.
1: Gaan we echt

0: Vinyl? Gaan we vinyl dan?
1: Nee, die hoeft ze dus. Die hoeft ze dus.
2: Oké.
1: Op weg naar het nieuws.
2: Sunny Days.
1: Even een bakkie doen.
2: Ja, even een bakkie doen. Dan komen we in de tweede uur weer heel graag terug.
1: En fris.
2: Armin van Buuren en Josh Cumbie.

0: van 3 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droog kookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. Treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.

0: tonight. Nou, dat begon lekker. Sex on the beach, hè?
1: Oh, ja, ja. Nogmaals panieren bieten, ja.
0: Ja, nog eenmaal.
1: Zo, die Duitsers als er weer zand waren te knikken.
0: Tweede uurtje weer. Zijn we weer bezig en zijn we weer luidruchtig begonnen met dit nummer van Teaspoon. Een Nederlandse Eurodance groep, hè? Ja, ja. En eigenlijk een Hagenees, Remy Unger en de Rotterdamse zangeres Shamara.
1: Die zag er leuk uit.
0: Shamara.
1: Ze zijn ook heel Europa door geweest, hè, met deze plaat.
0: Ja.
1: Ibiza en Ibiza.
0: Hadden ze dan één plaat bij hun en dan heel Europa door? Ja. Dat is ook een reis, hè? En dan de hele tijd die plaat meenemen.
1: En een optreden van 3 kwartier met seks aan de beach.
0: Ik ben ook heel Europa door geweest. Alleen een plaat voor mijn kop.

c'est pas, je crois, sur son ton, l'auteur s'est tombé.

0: En mayonaise Jardin, de Monet de Trottoir.
1: Jardin d'hiver. Oftewel van Henri Salvador.
0: De wintertuin.
1: Ja.
0: Midden in de zomer.
1: Mooi. Het was een uit Frans Guyana kwam die vandaan. En hij liet toch een, als je het niet weet, zeker de moeite waard om wat meer nummers naar te luisteren. En, echt een unieke muzikale nalatenschap. Ja. Hij overleed helaas in 2008.
0: Was het Franse muziek? Was er een Franse plaat?
1: Dat weet ik niet. Ga ik even nakijken.
0: Ja, nee, maar omdat ik niets van verstond.
1: Nee, dat
0: dan moet ik bijna zeker dat het Frans is.
1: Ja.
0: Ik kwam net op de gang bij de automaat een frisdrankje halen.
1: Ja.
0: Er staat de familie met een familie te wachten op het zoontje.
1: Ja.
0: Die is vrijdag van de klimrek afgevallen.
1: Ach jee.
0: Ja, ja, dat was de vaders schuld. Tenminste, volgens de moeder.
1: Ja, ja.
0: En die werd nu net, of is nu in de operatiekamer. Die krijgt dus, die had een gebroken pols en een gebroken elleboog. En er gingen wat plaatjes en schroeven in.
1: Ja.
0: En ze hadden een mooie grote ballon klaarstaan. En of we daar een verzoekplaatje voor wilden draaien.
1: Tuurlijk doen we dat.
0: Nou,
1: tuurlijk.
0: En of dat Happy Together van de Turtles zal zijn.

0: speelt. Mm-hmm. En dan heeft hij de microfoonstief zo voor hem, tussen zijn benen, ja, in het midden. En daar speelt hij dan met zijn handen zo over omheen.
1: Ja.
0: Nou, en het eerste plaatje in Nederland waar hij groot mee werd, was A Whole Lot of Shaking Going On.
2: Dat is 1957.
3: Yes. De allereerste hit in Nederland.

0: Ik ben wel blij dat ik hem een keer gezien heb. Dat is zo vaak gebeurt het niet. Hij is nu overleden, helaas.
1: Ja.
0: De laatste alweer van het blokje is Ray Charles.
1: Ja.
0: Die is ook alweer overleden. Vandaar dat we tribute doen aan toch wat... Tom Jones was dan niet overleden, maar Dale Shannon wel. En Jerry Lee Lewis ook. Mm-hmm. En dan vandaag ook Ray Charles. Ray Charles die is in 2004 overleden. En die heb ik nooit gezien. Maar hij mij ook niet.
1: Nee.
0: Dus dat komt goed uit.
1: Mm-hmm.
0: En... ik ben een enorme fan van Ray Charles. En die heeft ook een paar schitterende albums gemaakt met grote orkesten. En dat is zeker het luisteren waard. Maar hier zit hij alleen achter de piano.
1: Ja.
0: En een van zijn mooiste platen en doorbraakplaat is Georgia O' Mama.
1: Ja, dat klopt. En ik wil nog iets aan toevoegen. Want oorspronkelijk is het geschreven door Hoagie Carmichael en Stuart Gorrell.
0: Ja.
1: Maar wanneer denk je?
0: 1833.
1: 1930.
0: Zal ik er niet flik van naar
1: Nee.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: druiven worden 's nachts geoogst.
1: Fris.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
0: Ja. Wat vind je ervan? Vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker, mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.

0: Ja, we luisteren naar Voor Zandvoort aan Zee. Nights Over Egypt van de Jones Girls.
1: Ja, die uit Detroit komen.
0: Michigan.
1: Later zijn ze naar Philadelphia verhuisd.
0: Ja.
1: En ze hebben heel veel plaatjes van Gamble & Huff gedaan. En dat is een zeer beroemd schrijversduo.
0: Ja,
1: net
0: zoiets
1: als Lennon McCartney en zo. Maar dan Gamble & Huff, ja. Dat was één woord.
0: We gaan weer terug naar het strand, hoor.
1: Even net als Sex on the Beach, maar dan in het Spaans.
0: Vamos a la playa.
1: Hetzelfde, ja.

0: Nederlandse zangeres. Een Kaapverdiaanse. Ah. Of Kaapverdische zeg je eigenlijk, denk ik. Maar goed, een zangeres. En ja, stond bekend, was altijd blootvoets optrad.
1: Net zoals Sandy Shaw.
0: Ja, net als Sandy Shaw. Maar het is hele warme muziek wat ze maakt. Soldade is ook, daar hoor je dat ook echt een diep verlangen en weemoed. Het is vergelijkbaar met het Portugese woord saudade.
1: Ik laat me verrassen.

0: heerlijk, toch?
1: Heerlijk.
0: Lekker onder zo'n parasolletje, sarapolletje.
1: Heerlijk.
0: En dan lekker drankje erbij en zo. Doe mij maar twee gevulde koeken.
1: Ik hoorde die gitaar, hè?
0: Ja.
1: Ik hoorde die gitaar. Ik heb ook gitaarles gehad. Toen zei die leraar, zei de eerste les. We beginnen met jou meteen snel.

0: Ja, dat is hem wel hoor.
1: Nog eentje dan?
0: Ja, nog eentje dan. Nee, maar we gaan even wat anders draaien. Want binnenkort hebben wij een Almeerse muzikant bij ons als gast.
1: Ah,
0: Peter van der Horst. En die komt heel zijn verhaal vertellen vanaf dat hij begon als met een vriendje van hem bij Stuivenzin. Toen de tijd Ria Bremer. En ik weet zeker dat we een plezier doen met het nummer wat we nu gaan draaien. En dat is Summertime, Brainbox.
1: Kasluks.
0: En dat hoort er ook bij natuurlijk. Gaan we luisteren.

0: Nou, zitten we alweer aan de laatste.
1: Het is
0: bijna
1: alweer
0: het einde.
1: Ja, jammer hè.
0: Ja, maar eigenlijk moeten we 4 uur hebben. Zullen we daar nog even kijken of we nog een keer wat
2: wat
0: eerder
2: kunnen
0: beginnen?
2: Wat zeg jij nou?
0: Ja, nee, ik zeg een domme dingen. We hadden
2: wat
0: nog zoveel
2: nou
0: andere platen. En dan te bedenken dat we de 4 overgeslagen hebben om tijd te winnen.
1: Ja, ik weet het ook niet hoor.
0: Ja, goed.
1: Nou ja, het is niet anders. Hè. We gaan eruit.
0: Beterschap, sterkte.
3: En snel weer naar huis.
0: En snel weer naar huis.
1: Oké.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droog kookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in de drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.

of samen alleen. Weg op de motor of nergens heen. Ik in de stoel en jij op de bank. Of in de Jordaan met de prins aan de drank. Ik kan goed alleen zijn, maar niet te lang.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad, omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Viggo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een

0: groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico.

0: risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekeomroep. Het is 8 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond.

0: Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden...

0: En inderdaad, welkom bij De Pleister. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: We hebben een half uurtje countryshow, hè?
1: Daar beginnen we mee.
0: Dan hebben we gewoon wat uit de kast gehaald.
1: Ja, we hebben geen verzoekjes.
0: Nee, ik denk dat onze verzoekjes op
1: vakantie
0: zijn.
1: Is.
0: Ik denk dat misschien op vakantie is.
1: Ja.
0: Nou ja. Na het tweede uurtje, na het nieuws, hebben we cabaret omlijst met Nederlands product. En dan half tien tot tien uur.
1: Ja, mag er mee maken.
0: Ja,
1: dan
0: moet die André Rieu wel zijn best doen. Hij heeft genoeg muziek, daar gaat het niet om. Maar we gaan van half tien tot tien uur de artiest van de avond, André Rieu, met zijn orkest voorschotelen.
1: Ja.
0: Zo gaat het. Maar we beginnen met de... We beginnen met Sammy Kershaw. Die is geboren op 24 februari 1958 in Kaplan in Zuid-Louisiana. Toen hij 11 was, gaf zijn grootvader hem zijn eerste gitaar. En toen zijn vader datzelfde jaar stierf, speelde hij 's nachts in wegrestaurants om het gezin te onderhouden. Hij begon op te treden in Academia met het Louisiana legend J.B. Purr. Op 12-jarige leeftijd speelde Kershaw in verschillende honky-tonks en biertenten en op zijn 14e ontmoette hij George Jones, zijn idool. Vervolgens speelde hij in het voorprogramma van Ray Price, Merle Haggard en George Jones. Een van Kershaw's demotapes vond zijn weg naar Mercury Records, dat in 1991 zijn debuutalbum Don't Go Near the Water uitbracht. En dit album, ja, dat werd platina. We gaan naar Sammy Kershaw luisteren met She Don't Know She's Beautiful.

En dan gaan we naar Ad en Karin. Dat is een zangduo bestaande uit het echtpaar Van Horen. De in Gouda geboren Ad Van Horen neemt in 1975 solo zijn eerste single op. Het lied De Baaiers Klant die behaalt in 1982 de gouden status. Het levert hem een contract op bij het label van Johnny Hoes. Vanaf 1982 maakt hij platen met zangeres Karin uit Venlo, waar zij deel uitmaakte van de showdansgroep The Blue Curls. Ad en Karin maken tientallen singles en albums en hebben in 1988 hun grootste succes als de single En We Gaan Naar Spanje Toe 12 weken in de nationale hitparade staat. Het levert optredens op voor radio en televisie en ook in Polen, Spanje en België. Na een hartoperatie van Ad in 2003 doet het duo het rustig aan. Karin maakt vanaf 2005 tevens deel uit van de Alpenzusjes. We gaan luisteren naar Blanket Underground.

Gene Shepherd is geboren als Ollie Imogene Shepherd op 21 november 1933 in Pauls Valley in de staat Oklahoma. Maar ze groeide op in Californië. In 1948 was ze bassiste en liedzangeres in de meidenband The Melody Range Girls. Bij een van die optredens van de band werd ze ontdekt door Hank Thompson, die in 1953 contract voor haar bemiddelde bij Capitol Records. In februari 1953 verscheen haar eerste single, Crying Steel Guitar Waltz, die echter zonder succes bleef. Haar tweede single in juni 1953 was een duet met Verlin Hiskey, A Dear John Letter. En die haalde in de countryhitlijst de 16e plaats. In 1973 wilde Sean na 20 jaar van Capitol Records naar United Artists Records. Haar eerste single Slipping Away voor dit label scoorde een vierde plaats in de countryhitlijst, maar bleef echter haar laatste grootste succes. Gene Shepherd, daar gaan we naar luisteren met The Tip of My Fingers.

Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is Cor Zanne actief in de muziek. Hij organiseert veel country-evenementen en haalde onder meer Johnny Cash, Emmylou Harris, Bill Monroe en Jerry Lee Lewis naar

Europa. Liefhebbers kennen Corsone als gastheer bij Back to the Country. Maar zijn muzikantenbloed die kruipt waar het niet gaan kan. Daarom beklimt hij sinds een aantal jaren ook zelf weer de podiums. Hij zocht zijn vrienden van de Blue Cross Boogeyman op en de band Grand Old Country was geboren. En na een periode van radiostilte pakken Corsone en de Boogeyman de draad weer op in het theater. We gaan luisteren naar Corsone met Your Old Love Letters.

Billy Ray Cyrus, die is geboren op 25 augustus 1961 in Flatwoods in de staat Kentucky. En werd ontdekt door de platenmaatschappij Mercury, toen ze in 1990 in het voorprogramma van Reba McEntire in Louisville, Kentucky stond. In datzelfde jaar verhuisde Billy Ray naar Los Angeles en tekende een contract bij Mercury Records. Zijn eerste album, Some Cave All, werd in 1992 uitgebracht en bracht meteen een grote hit, Itchy Breaky Heart. Dit nummer zorgde in Amerika voor een grote opleving van het line dansen. Een tweede album, It Won't Be The Last, werd in 1993 uitgebracht. Het liep in het begin goed, maar vergeleken met zijn eerste album vielen de verkoopcijfers sterk tegen. In 2003 bracht Cyrus twee albums uit met christelijke muziek, namelijk Time Flies en The Other Side. In 2009 startte hij de groep Brother Clyde, waarin hij samen met andere artiesten alternatieve rockmuziek maakte. De groep gaf één album uit en kort daarna ging het alweer uit elkaar. Hierna had Billy Ray Cyrus lange tijd geen grote successen meer.

en gaf nog wel albums uit, maar deze sloegen niet aan bij het grote publiek. Het patriotische album I'm American uit 2011 behaalde nog een plaats in de Billboard 200. En na een lange afwezigheid keerde Cyrus in 2019 terug in de hitlijsten, doordat hij meezong op de remix van het nummer Old Town Road van Lil Nas X. We gaan luisteren naar Blue Cross State of Mind.

Jim Cross, die werd geboren op 10 januari 1943 in South Philadelphia in de staat Pennsylvania. Al vroeg was hij bezig met de muziek. En op zijn 5e speelde hij al een beetje accordeon. Pas later in 1964, toen hij naar de Villanova University ging, ging hij serieus aan de slag met muziek. Rond die tijd ontmoette hij ook zijn vrouw Ingrid Jacobsen. Met haar trad hij tot 1970 op, waarbij ze veel covers zongen. In 1968 gaan ze naar New York om daar hun eerste album bij Capitol Records op te nemen. Ze keerde terug naar het platteland van Pennsylvania en hij nam daar een baan aan om de huur te betalen, maar bleef liedjes schrijven. In 1972 kon Jim Cross een platendeal bij ABC Records krijgen en bracht hij nog hetzelfde jaar 2 LP's uit. We gaan luisteren naar Bad Bad Leroy Brown.

0: Dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Ja, we beginnen met Louis David met Naar de Ballen. Maar wat had jij daarover te vertellen, Jan?
2: Nou, het is uit 1933, dus nog 7 jaar, dat is 100 jaar oud.
1: Ja, ja.
2: Tijd vliegt, hè?
1: Ja, het is wat. Als die Louis David dat nu nog zo eten. Hè?
2: Ja.
1: Hey, en daarna vader Abraham met de accordeon Smurfelied.

Na enige discussie komt er een echtelijke wrijving, maar wenst hem een verstijving of een tamelijk dik gezwel. Pa snapt het niet.

rietje. Plotseling kreten, een slang hit me gebeten. Ik ga het hoekje om. Ma zegt het is een fietsband, leg niet.

0: is 9 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet

0: TV-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En ik zou zeggen, welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan.
0: En we hebben straks een stukje cabaret verder omlijst met Nederlands product.
1: Juist.
0: En ons laatste half uurtje.
1: Patties vanavond.
0: Ja, en ik heb André Rieu vanavond.
1: En ik ga die muziek draaien voor je.
0: En ik ga er wat over vertellen.
1: Oké.
0: Goed.
1: Goed.
0: Joep. Nou, we beginnen met John de Brouwer met Als je alles weet.
1: Juist.
0: En daarna Luf met Yes I Do.

0: Cabaret Festival.
1: Nou Jan, wat heb je uitgezocht deze reis?
2: Ik heb iets van Els de Schipper.
1: Oeh, die ken ik wel. Ben ik eens een keer naartoe geweest.
2: Ja, hè?
1: Ja, ja. Wel jaren terug. In Almere Haven nog in de Roesbak.
2: Ja, dat was een try-out was dat
1: ja, toen. Ja, ja, ja, ja, dat is heel leuk.
2: Maar ze treedt nog steeds op.
1: Ja.
2: En het is ook een leuke. Ze hebben nu over een ik moet hem bijna niet uitspreken. Een virtuele vriendin. Daar komt ze.
1: Nou, ik ben benieuwd.
3: Vermoeiend, hè? Zo zot als een achterdeur. Zo geschift als wat. Oh, hoe kan daar nu iemand mee leven met zoiets onmogelijk? Ja. Ik geef het toe. Ik ben een moeilijk mens. Het is echt waar, hoor. Maar Elliot, je zou dat misschien nu zo niet zeggen als je mij hier nu zo ziet staan. Maar geloof me, echt waar, ik ben echt een heel moeilijk mens. Ja. Mensen die het kunnen weten, die zeggen mij dat ook regelmatig. Jij bent iets vreed moeilijk. Hè. En als ik dan zo 's ochtends in mijn keuken kom en ik zie die 14 mixers staan, dan denk ik, ja, er zal wel iets van waar zijn, zeker, hè? En als ik dan vraag, ja, maar ja, waarom ben ik dan een moeilijk mens? Kun je mij dat dan eens een keer niet uitleggen? Dan zuchten ze, moeilijk. Maar ik ga een antwoord krijgen, hoor. Oh ja, zeker dat ik een antwoord ga krijgen. Kennen jullie dat nog, een Tamagotchi? Hè? Dat bestond zo op de computer vroeger, maar dat bestaat nu ook. Dat bestond niet op de computer, maar dat bestaat nu wel op de computer. Hoe noemen ze dat? Mannen? Voilà, zij weten het. Een virtuele vriendin. Die madame die verschijnt, dat is met een soort madame, hè. Die madame die verschijnt te pas en te onpas op je computer. En je moet daar dan tegen praten en die praat dan terug. En als je die de juiste aandacht geeft, dan krijg je daar liefde van terug. Heel veel liefde. En het voordeel is, in vergelijking met een hond, je moet er geen vuiligheid van opkuisen. Zijn er mensen die het kennen? Nee? Zijn er mensen die er al eens van gehoord hebben, die het willen proberen? Zou u het wel eens willen proberen, meneer? Het lijkt mij echt iets voor u. Ja, echt wel. Echt iets voor van die sukkelaars. Ja, voor van die losers die het echt nog geen vrouw durven aanspreken. Laat staan ze aan te raken. Maar troost u, meneer. Troost u. Ik ga het ook proberen. Pas op om mijzelf beter te leren kennen, hè. Ah ja, want wat heb ik gedaan? Ik heb mijzelf in de computer gestoken. Ik heb al mijn gegevens ingevoerd. Dus echt gewoon zoals ik ben, hè. Met al mijn goede kanten, maar ook al mijn slechte kanten. En al mijn lichamelijke onvolmaaktheden. Ik vind, ja, je moet 100% eerlijk zijn tegenover jezelf. Anders heeft dat natuurlijk totaal geen zin, hè. Bon. We gaan eens kijken. Voilà, daar ben ik. We gaan eens kijken, hè. Hallo. Zeg eens iets. Hallo! Oei, die stem, dat gaan we aanpassen, hè. Hallo. Voilà, dat klinkt al veel beter, hè. Vertel eens iets over jezelf.
4: Ik ben een mysterie.
3: Ja, dat is ondertussen wel duidelijk, maar daarmee weten wij niks natuurlijk, hè. Wat kan ik nu vragen? Hoe oud ben jij, eigenlijk. Nu loopt hij kwaad weg. Moet je daar nu kwaad voor zijn? Je kunt toch liegen over je leeftijd als u dat vragen? Opnieuw, hè. Vertel eens iets over jezelf.
4: Ik ben een mysterie. Ja.
3: Ik ben geïntrigeerd door mysteries.
4: Dat is ondertussen wel duidelijk. Wie ben jij, hè?
3: Ik ben een man van 38.
4: Oh.
3: Ja, 1,95 meter. Heel erg gespierd. Half lang blond haar en een fijn verzorgd sikje. En op bepaalde plekken de lichaamsbouw van een ezel. Ja. Dat vindt ze goed.
4: Vertel eens, jongen. Wat vind jij lekker?
3: Witloof met kaas in de noot. Wacht. We kunnen misschien uit eten gaan.
4: Ik ben op dieet.
3: Ah, ja, dat lijkt mij een goed idee, maar ik... dat had ik niet mogen zeggen, zeker, hè. Laat ons dan naar de billenkletser gaan hier.
4: De billenkletser. Dat is een klote café.
3: Dat is helemaal geen klote café.
4: Het is een klote café.
3: Nee, kom aan, jongen. Het is mijn stamkroeg. Kom.
4: Ze hebben daar zelfs geen eten.
3: Ja, en wie was er hier op dieet?
4: Wat heeft dat ermee te maken? Het is een klote café.
3: Oh, zeg, waarom ben jij nu zo onredelijk?
4: Oh, onredelijk. Ik ben onredelijk. Ik ben helemaal niet onredelijk.
3: Oh, jawel, je bent gewoon hysterisch.
4: Hysterisch?
3: Ja, moet jij ongesteld worden of zo?
4: Oh, ongesteld?
3: Oh, kijk, dat is typisch vrouwen, hè. Krijgen ze regels, beginnen ze te blijten. Is toch waar?
4: Wedden? Wedden? Nee. Geen tranen. Ik zal niet huilen. Nee.
3: Et voilà. De watervallen van Co.
4: Kan jij nu zo gevoelloos zijn en zo harteloos? Ik dacht dat jij zo'n fantastisch mens was. Volgens mij heb jij een probleem met vrouwen.
3: Ja, oké. Laat er ons dan gewoon mee ophouden, hè.
4: Jezus. Hoe bedoel je?
3: Ja, dit heeft duidelijk geen zin. Het klikt niet tussen ons, dus we stoppen er gewoon mee.
4: Maar allee.
3: Ja, sorry, ik wil jou niet kwetsen, maar ik vind toch...
4: Jij kwetst me niet.
3: Jawel. Kom, zorg goed voor jezelf. Het is beter
4: dan... Nee, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee. Niet dat ik knop drukken. Niet dat ik knop drukken.
3: Wil je nu verinken?
4: Niet dat

0: Jezus, wat een trut.
1: Hey, muziek.
2: Nou, mooi hoor.
3: Ja.
2: Met al, ja, dat heb je met al die computers.
3: Ach.
2: En ja, telefoon ook, hè. Dan zeg je wat en dan krijg je ook weer zoiets. Die antwoord willen we vragen.
3: Ja, ja, dat heb ik ook nog tegenwoordig. Hè?
2: Ja,
3: dus maar, slaat je telefoon af en hoe vraagt ze nog eens wat je wil vragen. Ja.
2: Ja, nou, ook lekker.
3: Maar goed.
2: Maar goed, we gaan verder met Bonnie M. Met ja. Bye Bye Bluebird. En Stef Eckel met De Woonboot.
3: Ja.
2: Ja, die vind ik leuk.

plotseling Nelis. Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

morgen, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek.

0: De artiest van de avond.
1: De grote doorbraak voor André Rieu kwam in 1994 met de tweede wals uit de suite van variété-orkest van Dmitri Sjostakovitsj, die een onverwacht hitsucces werd. Sindsdien reisde André over de hele wereld met spektakels waar hij klassieke muziek, salonmuziek, operette, soundtracks en popmuziek speelt voor niet alleen doorgewinterde concertbezoekers, maar ook voor een publiek dat voorheen niet of nauwelijks naar de orkestuitvoeringen ging. In 2003 vierde André Rieu zijn zilveren jubileum als muzikus. Rieu is sinds 2002 ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Op 5 maart 2009 werd Rieu geridderd in het Franse Orde van Kunst en Letteren, wegens het uitdragen en populair maken van de klassieke muziek in de hele wereld, en met name in Frankrijk. Ondanks het wereldwijde artistieke succes kent Rieu financiële tegenvallers. Zo had het bedrijf van André Rieu Productions Holding begin 2009 een schuld van 11 miljoen euro en moesten alle instrumenten en materialen verpand worden aan de Rabobank. In 2010 moest André ook zijn naam in onderpand geven aan de bank. In 2009 verliep qua kaartverkoop nog een stuk succesvoller dan het jaar ervoor. Hij verkocht wereldwijd 834.992 kaartjes. We gaan luisteren naar de Second Waltz en Chat-André.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: André en zijn orkest die treden meestal op in Nederlandse steden zoals Amsterdam, Arnhem, Heerenveen en Maastricht. In de laatste stad, Maastricht op het Vrijthof, treedt hij jaarlijks op. Eigenlijk als blijk van erkentelijkheid voor zijn thuisbasis. En die concerten komen er binnenkort weer aan. In 2010 moest André Rieu door een virusinfectie aan zijn evenwichtsorgaan

0: de geplande optredens in Groot-Brittannië, Ierland en Australië en Nieuw-Zeeland afzeggen. Gelukkig is hij genezen en in 2012 heeft hij zijn 25-jarig jubileumconcert op het Vrijthof uitgevoerd. En in 2014 geeft Rieu volgens traditie zijn 10e raceconcert op het Vrijthof in Maastricht. De concerten op het Vrijthof vinden jaarlijks plaats in de maand juli. In 2017 viert hij en zijn Johannes Strauss Orkest hun 30-jarig jubileum in 60 bioscopen in heel Nederland. Het concert op het Vrijthof wordt dan semi-live op 22 en 23 juli werd dat vertoond. In 2018 speelde hij weer vanaf 4 juli tot 22 juli op het Vrijthof en op 4 december 2018 is André Rieu verkozen tot ondernemer van het jaar. Ook dit jaar speelt hij weer op het Vrijthof, maar ongetwijfeld sluit hij het jaar af met Kerst in Maastricht en het meest romantische muziekevenement van het jaar. We gaan luisteren naar How Beautiful Is Your Limburg en My Heart Will Go On.
1: De artiest van de avond.

0: luistert hoor. Tot de volgende keer.
1: Maar ja, dan hopen wij toch dat u lekker weer thuis bent. En morgenochtend kunt u in elk geval luisteren naar de herhaling van 8 tot 10. En dan komt alles weer even langs.
2: Helemaal goed. Helemaal goed verteld. Ja hoor.
1: Ja, zo is het hè.
2: Maar er komt nog meer morgen.
1: Ja, jawel. Wij komen dan van 8 tot 10 voor de herhaling van ons natuurlijk.
2: Ja, uiteraard.
1: En dan op van 10 tot 12 het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: En dat is een heerlijk programmaatje.
1: Ja, want ik vind dat heerlijke muziek uit die tijd. Ja, dus.
2: Ze kiezen er goed uit. Ja, mag je wel zeggen. En komt ook nog weer.
1: Ja, samen als 's avonds zijn wij er weer, hè, met een muzikaal bloemetje.
2: Precies, dan zijn we weer terug.
1: En dan verder alles omlijst met non-stop muziek. Dus heerlijk blijven luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. Ja. Ik heb er nog eentje, hoor.
2: Ja, we hebben nog een toetje.
1: Wil je weten hoe die heet?
2: Nou, zeg het maar.
1: Wien wird bei Nacht erst schön?
2: Nou, mensen, voor straks.
1: Welterusten.
2: Goedemorgen.
1: Een beetje gezonder op.
2: En we horen elkaar weer.
1: Daar.

0: Het is 10:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag. 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: van 12 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens!
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Zie.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
1: Mufasa, You know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevozieken-omroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.